Ja sat daar woord al bij de wijn. Mijn wijde toon wordt in tot de oeskolot.